Door overhit zakstans, of laat de ronde dans. Doet die heb een herring zijn, die smikt een goede wijn. Dan kriegt de koning goeie drinkt die zin de vroeg. En wint vielleicht een mooie damp en nog kan niet meer steen. Zo hängt er zich ganz schön in de holde gat hinein. Zijn auch die Fusserl füße schwer, das macht ihm kein Verdruss. Da sind der Hexen.

vergis me niet. Zo'n middel, vergis me niet. Hier leise, so wort, ich hab dich lieb.

draad en het me gehad. Want ik speel met onze fantasie, zo richtig vecht van mir ons nie. Was het ons schon passieren sollen?

Kassel woont het paamek aan zijn eigen gezicht. Een kleines kind, ze het hij denkt, ruim van morgen en van licht. Wo zeen zocht und Gedanken blühen, so wie damals.